ons tevreden weer. En dan is door die ruw dat de Israëlieten worden hebben, wanneer ze in dat kanaan aan land en dan komen worden. Dit is wat die schrijver en de Zefarisch hem zin houdt. Dit is de ruw dat vergelijkt is met de vrede en ruw die we in ons leven kunnen hebben, wanneer we ons gans tot God hand geven. Dat is de ruw van gehoorzaam zijn. Dan is door ook de ruw van de raadok die we in de Heer Jezus hebben, de ruw dat te ons kämpft van onze zinde, vergeeft zijn. En dan is er ook de ruw van den hemel. De ruw dat voor alle wedergeborene mensen komen wordt. De Heer had gezegd dat de Israëlieten in een erfwijk gegonnen werden. En daarom weer God eerlijk geworden met aan. Dat we eerstens in een hart gewaast, en dan deden ze dat in een weg bewiesen. Als de Israëlieten van Egypte terugkomen, werden ze nog niet van ihre Jette losgekomen. Als Moses op een berg weer, wo God aan de gesatze geef, moeke oant en de mensen een golden kalf, en deden dat onbeden. Later werden de mensen ook aangehoorzaam, als ze dat eerste maal in dat land inengonnen zullen. 10 van de 12 spionen brachten een schlechte bericht, en de mensen worden niet inengonnen en dat even nemen. Ze stalden zich tegen Moses, Jezua, Caleb en God. De Hebreeën schrijver had zo'n zin, als hij daarvan reed, van woe God met dat volk oorjelig weer. Die dit brief lozen, waren in dezelfde gevoel als de Israëlieten jaren terug weer gewaast. De schrijver stal dem Heer Jezus ver als de raden tot zijn lezer, die aan ruw geven kon. Wanneer ze dat niet aannemen worden, dan werden ze een grote gevoel. De Israëlieten en Moses in de tijd, die niet gehoorzaam werden gewaast, kunnen niet in dat kanaan en land inengonnen, waar aan ruw versproken werd. Op zonen die dem Heer Jezus afzeien, zijn in een veel gratere gevoel. Zonen die in zo'n ongeloven blijven, worden niet in dem Heer zijn eeuwige ruw inengomen. Dat is de erwaag waarin mensen in deze tijd ook gonen. Dat fangt en dat hoort aan en bewies zich dan im Leven. God brukt nicht schwere, dan zien jo es jo en zien nee es nee. Aber hier wordt ons gezegd dat God en zien oja schwere deed. Dit wist ons dat God dit ganse was doen wordt. Hij brukt mensen sprook, dat hij dit klaar maken kan. Die mensen die 20 jaar en alle weren, worden nicht in God zine kana aan ruwen en komen, dat hij aan geven wil. Dat is ook aangeloven dat mensen van hemel uitgesloten worden. Daar is ook een gevoel dat Christen nu niet zo leven worden als God dat gevelt. Dat wordt menen dat ze in een geestelijke wildnis ramwanderen worden. Ze zeiden dat ze de Heer Jezus aangenomen hebben, maar ze willen voor zichzelf leven. Zo'n leven wordt mensen niet ruw en zegen brengen. De eenste vrede en ruw dat we ervoren kennen, is de ruw en vrede die tot ons komt, wanneer we gehoorzaam zijn, tot God. Wanneer we in Christus wandelen worden, dan worden we niet onvruchtbaar zijn. Nu de 12e en 13e vers in het 3e kapitel. Zijt u verbreden dat geen van u een bezit aan je levend hart heeft, dem levende God te verloten.

Jezus moest zijn jongen volken vermonen, wie ze niet geleefde. Ze waren klein geleefd. Wanneer God wat gezegd heeft en wie zei dat we dat niet leven, dan mag we God tot een leugner. We kennen ons vallens op de Heer verloten. Hij wordt niemals trigona op zijn woord. De Bijbel is nu God zijn woord tot ons. Hier zijn meer schriften die dit erklären. En dat vierde Moseboek, waar Biliam voor Balak, Goodswee in Israël profetieën deed, lezen we dit in 4 Mose 23, 19 vers. God is niet een mens, dat hij liegen wordt, oder een mens zijn dat aan wordt, wordt leid zijn. Wordt hij wat zeggen en dat niet doen? Oder heeft hij gered en wordt dat niet goed maken? En dan Titus, dat eerste kapitel, de eerste twee vers. Paul, God zijn sloof, en Jezus Christus zijn apostel, nu God zijn uiterwilde er geloven, en de volle erkentnis van de waarheid, die nu Gods eeligheid is, en de hoopning voor dat eeuwig leven dat God, die niet liegen kan, versproken heeft voor eeuwige tijden. Dan is er nog eind aan Jacobus 1:17. Jede goede en volkomene goof komt van boven, van dem licht voda, bij wem door tjene steed is te ändere, oder schoute wachsel. God weet wat in onze toekomst is, hij weet wat passeren wordt, hij weet wat voor ons dat beste is. Onze verantwoordelijkheid is dat we aan leven, en dat we aan gehoorzaam zijn. We moeten door te zijn, dat er niet een onlevende hart in ons is. De schrijver woorden zijn lezer, dat ze zullen niet een onlevende hart hebben, maar hij zegt aan wat ze doen zullen. Ze zullen zich ondereinander vermonen. Gewoonlijk zijn we veel beter met klagen, als we met moed toespreken zijn, en anderen te vermonen. Daar zijn tijden waar mensen moedloos en verzocht zijn, en ze velen zich zeer alleen en verloten. We kennen den moed toespreken, we kennen voor den beden, we kennen den dat evangelium geven. De schrijver reed hier tot Christen, en je weet zich niet zeggen dat ze ere oude weg verloten willen. Daar werden anderen die vervolgd worden, wil ze aan Christus geleefden. Den veel moed. Ze moesten weten dat ze niet alleen stonden. Daar werden ook zonen die de gemeenschap met andere Christen verloten hadden en die geestelijk kalt werden geworden. Zonen zullen vermoord worden. Dit is wat hij schreef aan Lothar en brief zei hij wordt, maar dat is goed dat het hier ook gezegd wordt. Dit is wat we in Hebreeën 10, 23 bij 24 lezen. Dan wel we ons bekentenis aan de hoopning vasthouden, ohne nood te laten, dan die dat verspreken geeft, is true. En wel we ook een dem andere betrachten, dat we ons ondereinander moed toespreken, te leven en goede werken, en niet onze verzamelingen te verloten, zoals welke er een moed is, maar ons een dem andere ermunteren, en zoveel meer als we zijn, dat de dag nodig komt. Daar zijn mensen en de Heer zijn gemeente die moed veelt, die en ik kennen die moed toespreken, en aan en het christelijke leven de lengte helpen. Daar zijn ook zonen die nog niet bekeerd zijn. Denk je wie de goede nodigheid van Christus brengen? Mijn vriend, vielleicht bist du zelfs nog niet bekeerd. We willen niet hebben dat du zo eeuwig verloren zijn. Du kannst vandaag, nu krijgt, zelig gemaakt worden, waar du deine Sünde dem Herr bekennen wirst en dem Herr Jesus aus den Heiland annehmen. Du kannst dat gerade nu doen. En du kannst weten, dat du ewig leven hast. Is een wunderschöne Wahrheit. Ons fehlt zo'n Vermoning Dag für Dag. We weten niet hoe lang dat nog mogelijk wordt zijn. Zolang als dat vandaag is, zullen we flittig en Gods arbeid zijn. Morgen kan dat te laat zijn.

In 2 Korinther 6, 1-2, staat dit geschreven. Wils wie zien een metarbeider zijn, doe wie jun prager, dat die niet gaat zien in nood en zanst kree. Dan hij zegt, ik had die en een aangename tijd aangenomen, en aan de radingsdag help ik die. Kijk, nu is een aangename tijd. Dit is de radingsdag. Paulus neemt een poort van deze vers van de profeet Jesaja. Er zijn mensen die veel dingen en morgen en dan schuwen. Ik word dat morgen doen. Maar ze schreeuwen dat niemand ze doen. Met die beste dingen is dit niet zo slim. Maar wanneer met die ziel en de raden te doen heeft, dan is dat zeer slim. Wanneer een mens de Heer Jezus als heiland en dit leven niet aangenomen heeft, dan is dat op eeuwig te lood. Nu is de radingsdag. Nu is de tijd dat u die zeggen maken zust, dat u waarde je boeren best. En hoe kunst u dat doen? Gods zijn woord, de Bijbel, zegt dat zonen die aan de Heer Jezus geleven, ha dat eeuwig leven. Johannes 1, 12 en 13 zegt, over al die aan, dat heet Jezus Christus, aannemen, geef hij dat reich Gods zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God je boeren zijn. En dan in Johannes 5, 24 lezen we, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert, en dem geleefd die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven, en kämpft nicht hem je recht, over es van dood tot leven je komen. Wanneer du dem Herr Jezus aannemst, dan jeft God die dat eeuwig leven, en du kannst dan weten dat du best zelig geworden. Dat je zaad, kon geen mens zelig maken. De Juden pochten zich dat ze de Jezaatse hadden. Maar China, zogar de priester, kunnen dat gans houden. Dat meent niet dat de Jezaatse aanrecht of aanheilig waren. Dat Jezaats wist bloos hoe zindelijk we zijn. Dat Jezaats wie heerlijk. Maar wat we in Christus hebben, is veel heerlijker. Dat is veel beter. Daar is een interessante schrift in 2 Korinther, het 3e kapitel. Daar redt Paulus van de onderscheid tussen Mozes en dat je zaad en Christus en de radung die hij voor zich gebracht heeft. Daar zegt hij dat je zaad ons verdoemt, maar de Geest maakt ons levendig. Als Mozes van den Boog met dat je zaad eraf kwam, schien zijn je zegt met God zijn heerlijkheid. Wanneer hij met die mensen redde, dan leed hij een sluier even zijn je zegt. En wanneer hij met God redde, dan neemt hij dat af. Paulus zegt ons waarom hij dat deed, in 2 Korinther 3, 12 per 18 de vers. Dit is wat het zegt. Zentemal wie zo'n hoopning ha, zent wie zeer broof, niet zo als Mozes, die zich een schleier verzien je zegt, moest houden, dat de kinge Israël niet checken zullen, ab dort wordt verschwunk. Ober er zijn wie hoort je mocht, dan wat den vandaagse dag, blijft dat schleier ver aan, want dat oude bond geleest wordt, dat schleier dat in Christus weggenomen wordt. Ober wat des dag, wanneer Moses geleest wordt, ligt dat schleier op er hoort. Ober wanneer hoort zich num Herr betiert, dan is dat schleier weggenomen. Nu, de Herr is de Geest, en wo immer dem Herr zijn Geest is, daar is vrijheid. Ober wie alle zijn met een open gezicht, dem Herr zijn heerlijkheid, zoals in een spiegel, en zijn doordat geënderd van een heerlijkheid naar nog een heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat schleier dat op de Juden er hoorten weer dat ze niet zien kunnen dat God de Heer Jezus van aan geschikt houdt. Daar zijn nu ook zo'n mensen die een schleier op er hoorten hebben. Ze mochten zeggen dat ze niet leven kennen, wil dat niet met erdenken stemt. Oder dat ze God zijn woord niet aannemen kennen. De trubbel is de zind en een mens zijn hoort. Wanneer dat hoort naar de Heer draaien wordt, dan wordt dat schleier weggenomen worden. De Heilige Geest werkt en den verstand en dat mensen hoort, zodat ze naar de Heer draaien kennen en zo voor de Heer zijn arbeid en eer leven kennen. 14e en 15e vers. Dan wie zijn met Christus eentje worden,
Wann wir dat to vertrouwen dat wir am Anfang hadden, vasthouden bat hem eng. Wis het nog gezegd is, vandaag, wann je zine stem heren, dan verhoort je nog wat er nicht, zoals en die Verbeterung. De schrijver brengt ons wieder de lengte en geeft ons een grote waarheid. Wie zijn met Christus eind geworden, schrift hij. Wie moet er behouden dat de schrijver heeft eerstens de Juden hem zijn als hij des brief schreef. Door weer de zonen die je heert houden en je leeft houden, dat Christus de erfelling van alle woorzaaiingen weer, maar ze houden hem niet als er heiland aangenomen. Ze zullen zijn toevertrouwen niet wegschmieten, ze zullen verwaarts gaan en de Heer Jezus aannemen als de enige heiland. Door zijn mensen die van Jezus weten, maar ze hebben hem nog niet als heiland en Heer aangenomen. Bist u een van die? Van jou, dan blijf niet langer in zo'n aangelevende toestand. Je hebt die zelfs hand tot de Heer Jezus. Hij wordt die als zijn kind aannemen. Hij wordt die dienen zinde vergeven en wordt die zijn gerechtigheid geven. Eind met Christus gemaakt, kan bloos God doen. Wanneer dat passiert, dan worden we ook derg aankennen wat hem eng dat toevertrouwen en aan hebben. Ons toevertrouwen is aan de Heer Jezus en aan de Heer God zijn kracht en volmacht, niet aan ons zelfs. Dit is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 10, 27 bet 30. Mijn schoop heren mijn stem en ik chan aan. En zij val je mij nou en ik geef aan dat eeuwig leven en zij worden niemals aankomen en tjene kan die uit mijn hand rieten. Mijn vader die mij die je geeft haft is gerater als alles en tjene kan die uit mijn vader zijn hand rieten. Ik en de vader zijn eind. En de apostel Peter zijn eerste brief schrift hij dit in 1 Petrus 1, 3 bet 5. Je eert als de Heer Jezus Christus zijn God en Vader, die ons dech zijn grote erbarme haft, die nieuwe geboorte je geeft, dat we door dech een levende hoopning ha, dech Jezus en zijn opstonen van dood, toen overgoed dat niet verkomen of vergonen of verwaaltje kon, dat voor ons bewoord is in hemel, voor ons, die dech God zijn almacht bewoord worden, derg den geloven toen de radung die am laatste dag wordt je op een boord worden. Wie haan nu de radung? Ober door essen poort van de radung dat in de toekomst wordt erveld zennen. Dit haft met ons charpe te doen. Wie haan nu een charpe die verjenkelijk en irdisch is? Ober, God zij dank, want Jezus terugkomen wordt en ons van dood afwakken wordt oder in de loft van ons komen wordt, dan wordt hij ons een nieuwe charpe geven. Dat wordt een himmlische, een onverjankelijke charpe zijn. En waar de God zij dank. De 15e vers zegt, wils het nog gezegd is, vandaag, wann je zijn stem heren, dan verhoort je nog wat er niet, zoals in de verbetering. Wanneer weer dat als de Juden er horten verhoort worden? Nadat passiert meerdere malen ze in de wildnis weeren, als ze naar in het land reisden. Door weer de tijden dat God aan vernichten wil ze houden zich jegen God gestald en weer aan je huurzaam gewaast. Ober God weer immer wader genedig gewaast. De Hebreeën schrijven zegt nu te zien lezer dat ze zullen niet dezelfde fehler maken. Dat is nu ook nog de boodschap, wanneer dat evangelium je hier haast en du die door jegen stalen worst, dan wordt die hort gemaakt worden. Dat kan die in je wessen geven dat God je waarde is, en kan die niet langer in rechte weg wezen. Je leeft God zijn woord. De Heer Jezus is voor die je sterven, en heeft die een zin om triets alle betoeld. O vriend, wil het nog vandaag is, laat aan die raden, en die van die zin losmaken. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram

0: Nou, en ik moet ook zeggen, Jan, dat het zeer wichtig is van de jonge dads en alle dads wat een niet frisse baby hebben, dat ze krijgen om de zaken te hebben gedaan, dat ze eigenlijk extra tijd nemen voor dat. Door verder te zorgen dat de vrouw zich niet brug zal alleen vallen, want we weten dat het passiert natuurlijk al weer eens wat ze daar gewoon als met een baby in de wereld brengen. En al die gevallen wat er dan opkomt, maar dat is het al zijn, dat ze de mond zich daar om te hebben, dat ze veel tijd neemt.
1: Ja, ik geloof, even voor die, die wist dat je gelijk hebt, vanuit je het gezegd had, dat is niet weens echt niet... die niet genoeg was voor mij.
0: Ja, wie wist niet van beter.
1: Ja, en zo, wat nu wat je aan het regelen wordt gezegd, hey, mij voelt actually dat je hier best bij zeven zaten is. Niet gewoon nog...
0: Neem die meer tijd van
1: mij. Ja, niet dat huis bizar of anything. Nu voelt mij, nu wat ik mij terug van nou, voelt mij dat je bezien mij.
0: Ja, ik kan zeggen, je hem vertel maar.
1: Ja, zo, ik leef even voor die, die was dat je gelegd hebt, want ik dacht al wat je gezegd hebt, maar... En dat leert niet. En dat is waarom, krijg waarom wie dit niet kan zijn.
0: Ja, dat is waarom wie dit niet wel, omdat wie andere jonge Eipers, junge Liedchen, hopen damit, dass die nicht brücken, die selbst die Fehler merken, was wir haben. Und auch viel eher ein Schränkel haben im befriedeten Leben, als was wir haben.
1: Ja, und ich kenne das äußert erst, weil ich ab zu Saaswerk, wo die früher sich zu fallen.
0: Ja, korrekt.
1: Aber ich weiß nicht, was für meine andere Jungs fällt, dass mir actually even up to ein Jahr, wo das ab dem Duel ging. Und even du, wo ich dir vielleicht auch gelegt habe, und ich stehe, die muss wundern, woran ich rohren deut, oder woran ich trierig wird, oder woran ich so wie das ich wird.
0: Oder verdrüssig wirst.
1: Ja, wirst du vielleicht gelegt haben, und ich dort hat gesagt, ich fall mir bis das dit weins, ich glaub, das noch mal vom Baby haben, nicht? Or something like that. Bis du dort wirst, dass das nicht something, was nicht so was artig mit mir.
0: Ja, das fährt und fällt sich dem Mann dann so die, ik kon niks niet recht doen, ik merk bloos Fehler. En de vrede gleich mij niet, en dat is bloos immer verdrusselijker, dat is treuriger, dit of dat.
1: Maar de baby neemt even hand niet.
0: Ja, de baby neemt zoveel tijd, eigenlijk geen tijd meer. Dat de monden verstaan kon dat einfach in een proces is wat de vrede durch.
1: Ja. En wat verstaan zijn?
0: En geduldig zijn ermee.
1: En wat verstaan zijn, wat de vrouw kan dan den tijd, even wanneer een klein baby heeft, dat de man zich niet brug zou vallen. Dat is van een ganz online is, of ganz taggeloon wat.
2: Hey, zo wie het voor vandaag. We vrijen ons dat je waar als een man ons geweest. Wanneer je op een zon weer vrouwen hand voor ons, roept ons veilig aan op ons WhatsApp nummer 205-495-0357. En wanneer je nog meer wilt denken van ons te zijn, dan ziet ons op on YouTube, doe waar je ons ving. En waar we niet vergeten, dat wanneer God met ons is, dan is het.

0: van Dorsayers is heute de Raden. Poitavald, tied is de manst op. O, de zon de schien zo schoon al eens in fenster nen. Hoi tied op een klok, o, wat wie nog gons tied is, de wie nog nisch mal gons half zeven. Van do wie doch zin oewend, hoi kon sich uitschloppen. Hoi hier am gonsen huis wird doch nog moog stel. Ola schloipes nog, zine elre ook zine schwester. O, doch poita, dit is toch nee schede zach. Dan kon ik nu maar alleen buiten ran. Nu word ik nog niet veel mensen in de wereld zijn. Nu word ik maar gewoon zitten wat buiten zo lust als tijdens de manst. Hij instelde de trappen over dat zijn eldere aan het niet antwoordde. En hij dacht ze wat een vreugde ziet lijnstred. Hij wees met een kop zijn kleine hond wint hem korf te laag. Kom, we hebben gewoon. Dood loopt de hond zich ook niet voor me zeggen. Pienisch wie hij ook al bepoeta, in zijn rande zijn bedruid. Zijn rande bat de goos. Nu stond poeta in tijd naar alle zijden, waar zal hij bloes gaan gaan? Het veel moet een wild te gaan en op een boom te klotteren, te zitten, als de kleine veelte zal al uit de ei komen weer, en als ook al vader houden. Ja, oba, mij aan gaat ook schendlich moet gaan de ezels van de jagen. Ober dat uit de jaren, door heen je ben buur, deem zijn ezels jagen. Dat zijn schoon de ezels jagen. Jo, eerder zal hij bij een woord gaan. Jo, dat wordt hij doen. Dat groeit de puddel door, op een darp. Door worden de pagen nu zo schoon zijn. Hij wordt een beetje oeier gaan. Hij raakt pijnlijk los, zijn kleine hondje bij hem bezit. Als hij daar aankwam, zag hij weer stroom groen de blede alle waarde weer. Je zag nu zo smak alles. Oeh, aber dat weer blad is onder een voet hier. Hij ging daar aan over, de lijn, hij moest zich bloes onder een voet zitten, dat hij in dit blad zijn over niet uitrodde, en zich nog gewoon serieus moog. Hij kon gewoon niet naar de smakke voet uitzetten, en dan naar de boom. Nee, hij moest bloes verre voet zitten. Als hij stonden bleef en op dat water zijn opzit, dan zag hij door zijn bruine, nee, maar wat weer dit bloes? Groot bruin. Dit zag hij als een keu. Nee, een keu wordt ze toch niet in water zijn. Hij ging boosig doorgaan en als hij de spieren kwam, dan zag hij werkelijk een keu weer door in water. Die moet wel uitgerutscht zijn en ook in de puddel gekomen zijn. Hij zag bloes zijn kop de stond nog boven water. Poeta even leid ook niet lang. Hij moet haar helpen. Jo, hij zag weer schwoer die al jaren. Die hield de neer zo hoog en de hecht dat ze nog loft is. Poeta ging schwind en water nemen en draait ze zo als hij kon van onder de kop en de hecht. Aber dat je val der keu gwa nisch. De fang on met er nesene am te schloene, de wil dit nisch. Doch wal doe der dat em holsel woi, van hoi der zirem kap ne hinje broek. Eber we zul hoi der keu bloes helpen, hoi versacht on der te rieten. Aber hoi schoof dat nisch. Nee, de keu wird te schwoer. Hoi roit en doid. Aber de keu de fang on te hasere zo as se kon. En ze stankeren. Nee, wat zal hij doen? Hij stond en tiede zich het aan, maar nee, hij moest haar helpen. Hij ging hem over en zei te zijn hond, wat moet hij doen? Zal hij naar huis rennen? Of een ganz paar, die slaapt nog, wat hij opgestoen is. Die konden ze ook niet helpen. Dan zei hij naar de andere zijde en zag, ganz bezit, wie doch een huis. Jo, Zesha, daar leefde de buur, Hendrit. Zesha, die mij hier zit, is de keuk. Na dem wordt hij nu rana. Hij ran zo boosig als hij kon, na dem buur. Hij puttert bij den onder der. En voets kom ik de buur vroeruit. En vroeg, wat wist u, jongte, zo tijdig zijn man is bij ons? Juneke, wat is met onze keu? Onze tijden zijn toch allemaal bewezen? Nee, jy nou kus aan voeta. Wat aan ze kus? Voets hoel uit mijn mond, zei de vrouw dan. En de buur Hendrik kwam ook pienisch met. En als hij het bezet had, zei hij veelemaal dankzij dat u mij dit gezegd had. Toch hoel hij toch voets en stoot en strank en mijn tractor, dan spon hij hem door vier. Dan ran poot over met, dit wil hij alles zijn, wil de buur dit wat doen. En dat hier de gornis lang, wat de buur der keu op hem overleden had. De had de keu met een tractor uitgetrokken, en nu bezeden ze de keu teup. En zo is het uitzag, wie de bloes zo ja mooi, aber de werd nus te broken, ook nus passiert. De buur bedankt zich nog vele mol bepoeter, dat hij zo je scheid wezen en aan je zaast had. En dan ging poeter, Fröne Hüß mit seiner Eltern und Geschwister zu Frühstück essen. Am Frühstücktisch vertellte er den alles, was von Dolls für Mannes passiert wäre. Sein Papa hörte sich das alles geduldig an und dann sagte er: Peter, so als du versuchst, diese Curry zu treten, so sei wie auch vorgehen. Wie willen andere mensen helpen? En ranen en deunen. En verzeten den zo te helpen. En zo. En zo'n gewoon dat de help zo dus bij is. En dat is ons, Heer Jezus. Dat we alle onze zorgen zijn. Alle zijn wordt ons bedreigd. En er wordt ons problemen gemaakt. En hij is immer bij ons dus bij. En hij giet ons ook immer. En hij helpt ons ook Emma uit de neutruta. En zo zien het zij ook wie. Met al onze zorgen. Emma naar Jezus komen. En hij wordt ons de helpen te drogen.
1: Wanneer wie God hieren hebben. Zijn kind zijn. Maakt hij onze ogen op. Voor de nood van onze metmenschen. Vorken kann het übersenne, dat wie dat einfach nicht weite, wat wie döne, oder wie halbe Seele. Ober ein tje wie Emma mocke, wie tjene versöhne Mensche bede, in Gott bede, ernte halpe. Gott haft ernt erschaufe, in heu haft ernt hieren, in weit genau wat ze brucke döne. Vielleicht meinst du manchmal, na jo, mit bede allein, kannst du kein anderen Mensch halpe. Doch dein Gebet bewirkt wird im Leben von anderen Menschen. Gott läuft diese Menschen und kämmert sich noch mehr am Ernst, als du das kaust. Und manchmal kämmt du gerade für, dass Gott gerade dich die, diesem anderen Mensch helfen will, für den du betest. Er gibt dir eine Abgabe ab. Überlei mal, fällt dir jemand ein, der Hilfe braucht? Vor dem du beten kaust, schrieb die dir doch auf ein Zahltje, und immer wenn du betest, ist das ganz besonders für diese Person, ob es die Mama ist, der Papa, ein Bruder, eine Schwester oder ein Freund, oder vielleicht auch ein Lehrer, für wem auch das sein mocht, schrieb ab und bet für diese Person, und er denkt, du wirst sein, für Gott auch wird wird. Und mocht du auch ein Bibelvers dazu ermöglichen, den findest du im Neuen Testament in Philippa 4, Vers 6. Da heutet so, mag jün keine Sorge, sondern in jeder Lage wend die an Gott und bring deine Bett vor ihm, auch für die Nächsten, da dat mit Dank für dat Gute, dat Gott die alle Wesen haft. Also wie dir, wenn jeder Lage nach unserem himmlischen Vater komme, für uns selbst, aber auch für unseren Mitmenschen.

0: zeggen. Maar wel we mal hartje wat het van de oor van de Überraschung is.
1: Nur een kortet, Leut, hier stu mini Geschichte.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik word diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinthe ving we trouble en spolunk in de kerk. Paulus sien rood as en shady vir Christus.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De GNU die God ons te deel worden laat dat we dit programma uitstrolen kennen, nemen we dankbaar uit zijn hand. We erkennen daaraan dat de Heer nog tijden genoeg voor ons mensen heeft en hij wil niet dat irgendeiner zal verloren gaan. Wil hij geboden heeft dat evangelium in alle wereld uit te dreigen, bemerken we ons ook op deze weg God zijn woord te verbreiden en mocht de Heer van der Waren zijn zegen door te geven.

Jacobus fangt deze afschnitt met een vrouw aan die door Claudette zit gelaat dat het in de gemeente onder de leden niet goed toe heeft. Hij weet dat onder een terug in kampen zijn. Hij vraagt en niet of ze zich onder een ander zanken. Hij vraagt bloß woher terug in zank onder een komen. Zijn antwoord is dat de oude jeest immer nog over een harsje deed. Daarin zanken ze zich onder een ander. We zijn hier als eerste dat onder eend in de gemeente Anfried herrscht. In einem Krieg brugt eine alle Gewehre in Mädel, die einer finden kann, um dem jene zu vernichten. Im Krieg jaft dat ook immer einen oder meier Feind, der einer vernichten hat. Dort wird Kampf verschlitt alles mit ein. Damit sind ook die kleine Streitigkeiten gemeint. Wie kennen ja alle so eine kleine Streitigkeit und Kämpfen an sie eine Familien und an sie Gemeinden, nicht so? Dort jeft auch so eine Kämpfe ab an sie Arbeitsstätte, an politischen, an die Eier, inzwischen die Aule und die jungen Menschen. So jeft auch an diese Gemeinde kreit so eine Streitigkeit und Kämpfe im Beruf, in Politik, im Eierleben inzwischen die Aule und Jungen. Dort jeeft door in de gemeente breider en zestre, die door op uitgingen, een ander te vernichten. Wanneer we deze afschnitt lezen, zijn we in de gevoer met de vinger op Jane te wijzen en van ons zelfs wacht te kijken. Vaker willen we ons zelfs in dat we beter zijn als die, waarvan in de Bijbel geschreven is. Innerlijk weet we overdag alle te goud, dat terug en zank in gewissen zijn ook een deel van ons in het leven is. Overal jeft dat onje Christen in de gemeente rievungen, eifersucht, dat mensen zo neef zijn, dat ze wat jellen willen, spannungen en onverzijnlichkeit. Ze gaat door woord dat aan den kampf voor de waarheid in God zijn woord geeft, die dat immer meer en meer menschlich tou. Dat is werkelijk zeer te staunen, waar van dan als de gemeente im Nieuwen Testament aanvangt, dat die Geschichte wat van jou, die gemeente zich zo veel mal gedeeld heeft, wens ganz kleine onderscheide. Jacobus zijn woord is voor ons allem een roep, Buße te doen. De uitdruk onderjunt kon kreizegoed ook heute enjunt. En ons zelfs jete kom fair, wens in ons in het leven verke zo veel Anordnungen Anfried is. De Anfried Streitigkeit en Kämpfen an sie Gemeinde is bloß im geraten Mut dort, wo dann an sie eine Horte steigt. Dit bringt uns nur an zum nächsten Gedanke, der Ursach von dem Anfried. Jacobus fragt, die Streitigkeit en Kämpfe, die ungejünd sind, wo kommen die her? Hei weit gut, wo die herkommen, aber er fragt ihn ganz aufsichtlich, wie sei davon überzeugt ist, dort seine Leser dort selbst auch sehr gut weiten. Hei will ernt über die Gelegenheit geben, sich diese Frau selbst zu beantworten. Aber dann jeft hei ernt diese Antwort. Kommen denn nicht durch die Leidenschaften, die sich an jene eine Leder striede? Diese Last und Verlangen sind ab dort gerecht, wo der Mensch zum Leben brückt, wo seine Kinder fehlt und wo Fred bringt und leidlich mögt. Onze last en ons verlangen streeft naar dat wat onze levensstandaard hecher brengt. Dat wat onze nomen en beetje schrijven laat. En dat wat onze kinderen dat leven voor de toekomst sicherstelt. Veel van dit verlangen is bestemd niet aanreicht. Want deze dingen bij ons over van de menselijke geest uit luter afgangst en eifersucht ongestreefd worden, dan verjefte die. En verdorwe ons. Jacobus zegt dat deze last en dat verlangen in ons en onze leden strijden. Waarom is dat zo? De apostel Paulus beschrijft deze innerlijke geestelijke kampf in Römer kapitel 7 vers 14 tot 25. Ganz kort opgevoerd, wat Paulus daar zegt is dit. In vers 14, ik over ze fleischlich onder de zin verkauft. In Vers 18 sagt er, dann ich weit, dort in mir, dort es in meinem Fleisch wohnt, nicht gaudet. In den Vers 19 sagt Paulus dann wieder, dann dort gaude, wat ich doen will, kann ich nicht doen. Aber dort weise, wat ich nicht doen will, dort kreigt er weg.
Jacobus zit ook in zijn lezers dezelfde neiging. En wat hij hem geloofensleven van de gemeenteleden even hand genomen heeft. En dat troe je daarbij eens niet dat het zo wat in de wereld heeft. Of dat het zo wat in Christus zijn gemeente en je breide en zestrem haren geven deed. Nu wel we eerst nog een leidhaartje en dan maak ik met mijn boodschap wieder.

Want je bed as, dat de haar mij en die, door een halpen wordt. Dat we nu ten schluss nog eenmaal te beden. Ons voor dem hemel leider mat wie tau stone, dort an onze gemeinte, sogar an onze families, tau fache zank en stridigheten sind. Wie bete dort du ons vijewe wurscht. Halp ons so te leven, als du dat habe wirst. Wie denk ik van der war dan all onze leive tau hierasch? Jefte einem jederen, wat een van die fehlt. Wie bete dit an Jesus sine Nome. Amen.

onze programma's aan alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 674. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 674.

Vi danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid. En ook voor jullie Unterstützung, die ons dat mogelijk maakt, Gott zijn Wort uit te strollen. Mocht Gott direkt sehen. We hopen dat jullie ook dit vandaagse programma, dat ich Botschaften leider war, dat hem sehen gewaast is. En nu verabschieden wir uns weiter van jullie. Wann Gott het zo wil, hier je een wieder Programm, dat de Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab dezelfde steht, in dezelfde tijd. Wann je irgend vragen oder bemerkingen tot de vandaagse Sendung, oder irgendeine andere van onze Sendungen habe, schrijf ons. Oder wann je de schwere Tide in jullie leven gone, in die ons dat anvertrouwen mochte, fällt jullie frei ons dat te schrijven, zodat we voor jullie im Gebet voor Gott sein Angesicht kommen können. En wann je eine besondere Erfahrung gemacht habe, dat jullie hem dank Gott je in even anreden deed, lot ons ook dort weiter, zodat we ons met jullie metfreien kennen. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienst true wieder te maken. Die hebben ons ook weitergeloten, dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren hier.

Een schönen Gruß, liebe Hörer. Willkommen hier zu dieser halben Stunde mit einer guten Nachricht auf Plattdeutsch. Ich bin Adolf Enns. Aus Oskar Niefeld, mit seinem Thema mitteilt, nicht anfangen zu denken, was würde da können passen, so zu seiner zu sagen, zu dem Thema, komme ich auf eine Geschichte von Jasch Leive. Jasch Leive, wie muss ich nur, nennt ihr Liedermann, besonders mit der Sprache. In seinem plattdeutschen Buch Unsere erste Missionsreise vertelt hij van zijn ervaringen. Hij heeft in Kolumbien onder de Indianen doorgearbeid. En daar worden de lieden ook christen en dat gaf er ook gemeentes. De gemeente had je dan ook ihre prediers en leiders. Eines dages komen die voor een langere tijd toe om over den heiligen Geest in zijn woordje te reden. In deze gemeentearbeider hadden den missionar niet daartoe eingelot. Nachher hadden ze hem dan ook gezegd waarom niet. En dat weer, wil hij nichts van de zaak verstond, also hij verstond nichts vom heiligen Geest en ihrer Meinung. Dat kan ons sonderbar schienen. Om op alles schriftje aan de Korinther ook lang over dem heiligen Geest in zijn woordje. En op een stel stelt hij dat woordje vom heiligen Geest dem Wirtje van de beise Jester jen Eva. Hij denkt, dat deed hij zo, damit de Korinther dat beter verstonen kunnen. Aber hier we mal van dat wat Oskar te zeggen heeft. Verja hier we nu dit leid, scheidt dat licht.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Viele Menschen, die dem Herrn Jesus annehmen aus der Heiland, freuen sich, dass ihre Sünden sind vergeben und dass sie das ewige Leben haben und dass Gott hat nie ein Mensch gemerkt von ihnen. Aber das sind Söhne, die diese Erfahrung haben gemerkt, nicht wirklich von der Sklaverie von ihrer Sünde loskommen, wo sie sind in Nenje wassen und dadurch nicht wassen in ihr christliches Leben. Und das Ferienprogramm sah wie dort, wie Gott der Israeliten von Ägypten rücknahm in der Wüste hinein, bleiben sie dort für 40 Jahre in der Wüste, bloß wären er angeloven und kommen nicht zu den Sieg, was Gott reit hat für Ernt und Kana an. Und das Funderische Programm, wo wir seinen dort Schriver uns warnen dat, für nicht leben dort, was Gott uns versprochen hat und sein Wort. Mein Freund, ich lade ihn über der Ehren, in die Schau zu bleiben, um zu sehen, wo wichtig das ist, dort zu leben, was Gott in sein Wort sagt. Herr, ich danke dir für die Bibel und bitte, dass du dein Wort über der Macht richtig sein zu jeder zu hören. Amen. Hier ist der Mettjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in das dritte Kapitel von dem Hebräerbrief. Wir wollen die 10. durch die 15. Vers besehen. Hier wordt geschreven aan zwaarder en je voor verstalen en je voor dat met een angloven te doen heeft. De mensen die in de schreven en zijn heeft, werden zonen die al bekeerd werden. Maar ze werden niet aan de ruw en zegen van dat christelijke leven en in je komen. Hij vergelijkt zonen mensen met de Israëlieten die God niet leefde en doorwegen niet aan dat kanen aan land en in gaan kunnen. Mozes had aan de God zijn macht van Egypte eruit gebracht, en houdt aan en de wildnis in hen gebracht, maar niet dat ze doorblijven zullen. Dat zijn plan weer, dat ze zullen derg die wildnis gaan, zodat ze kunnen redgemaakt worden, dat land Kanaan te gewinnen. En wordt veel kracht velen, en ze worden matten zo als een armee, topstonen kennen. Maar dat geslacht dat uit Egypte gekomen werden, werden niet gehoorzaam geweest tot God. De stroof weer dat ze in de wildnis moesten ramwanderen, maar dat ganse geslacht buiten Jozua en Caleb dood werden. Ze konden niet in de ruw van dat land en hen komen. Ze moesten in een wildnis sterven. De ruw en de zegen dat we aan en dat kanen aan land luid, kunnen ze niet hervoren, wil ze weer aan Jehozem geweest. Dit wordt geschreven brukken, zodat hij mensen, tot wem hij schrijft, ongerechten kan wegen de ruw die Jezus aan geven kan. Er zijn ook mensen nu die aan de Heer Jezus geleefd hebben, maar ze wandelen nog in de geestelijke wildnis eraan en zijn niet aan de Heer zijn ruw en zegen en in gekomen. De Israëlieten worden schließlich naar de Jordaan vlus gebracht worden en dan worden ze door de vlus gaan en dat land even nemen. Nu wordt de Jordaan vlus voorken met een dood vergelijkt en dat land Kanaan met een hemel, maar dat is eigenlijk niet ganz recht. En Kanaan deden de Israëlieten kriegen. En die zijn weer alle wegen te zijn. En dat wordt in hemel niet zo zijn, vriend. Dat reed leven van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Eerstens reed de raden van Egypte, van de raden die we in Jezus Christus hebben. Dan, als de Israëlieten over de Jordaan vlus met Jezus gingen, reed dat van de gewenst, de ruw, en de zegen, dat ze schließlich gewonnen hadden. Dat reed van den gewenst, den wie in Christus ha. Wie zijn durch den Glauben zelig gemaakt, wie leven durch den Glauben, wie trieën gegen den Feind durch den Glauben, en durch den Glauben tjewi dem Herr ook deine. Nu de 10e en 11e vers. Daarom wie ik even dat geslacht eierlijk en zeet immer gunnen ze en ere horte am erweich, en haar mijn weg niet gechant. En zo schwoer ik in mijn oeien, zij worden niet in mijn ruw en inkomen. Hier geeft de schrijver ons de weerd dat God in de 95e psalm geeft houdt, en dat heeft de Israëlieten hem zijn die in de wildnis aangehoorzaam weer gewaast tot God. Wil zij aangehoorzaam weer gewaast, worden zij niet in de Kanaan ruw en inkomen kennen. Daar zijn meer soorten ruw die in de schrift erwähnt zijn. Eerstens is door de ruw die God instalen deed als hij de welt en alles erschoft had. En dat weer de zevende dag. Moest God ruwen wil hij zijn meid weer? Nee. God wordt niemals meid worden. God ruwt wil hij met zijn arbeid derg weer. En dat hij daar met gans tevreden weer. En dan is door de ruw dat de Israëlieten worden hebben, wanneer ze in dat Kanaan land en dan komen worden. Dit is wat de schrijver en de zefarisch hem zin houdt. Dit is de ruw dat vergelijkt is met de vrede en ruw die we in ons leven kunnen hebben, wanneer we ons gans tot God aangeven. Dat is de ruw van gehoorzaam zijn. Dan is door ook de ruw van de radok die we in de Heer Jezus hebben, de ruw dat te ons schemt van onze zinden, vergeeft zijn. En dan is er ook de ruw van den hemel. De ruw dat voor alle wedergeborene mensen komen wordt. De Heer had gezegd dat de Israëlieten in een erfwacht gegonnen werden. En daarom weer God oeilig geworden met aan. Dat we eerstens in een hart gewaast, en dan deden ze dat in een weg bewiesen. Als de Israëlieten van Egypte terugkomen, werden ze nog niet van ihre Jette losgekomen. Als Moses op een boog weer, waar God aan de gesatze geeft, moeke oant en de mensen een golden kalf, en deden dat onbeden. Later werden de mensen ook aangehoorzaam, als ze dat eerste maal in dat land en dan gaan zullen. 10 van de 12 spionen brachten een slechte bericht, en de mensen worden niet in hen gaan en dat even nemen. Ze stalden zich tegen Moses, Jezua, Caleb en God. De Hebreeën schrijver had zond hem zijn, als hij daarvan reed, van woe God met dat volk oorjelig weer. Die dit brief lozen, werden in dezelfde gevoel als de Israëlieten jaren terug weer gewaast. De schrijver stal dem Heer Jezus ver als de raden te zien lezen, die aan ruw geven kunnen. Wanneer ze dat niet aannemen worden, dan werden ze een grote gevoel. De Israëlieten en Moses in de tijd, die niet gehoorzaam weer gewaast, kunnen niet in dat Kanaan een land en ingonen, waar aan ruw versproken wordt. Op zonder die dem Heer Jezus afzeien, zend en een veel ratere je voor. Zonder die en zo'n aangeloven blijven, worden niet in dem Heer zijn eeuwige ruw en inkomen. Dat is de erwaag waarin mensen in deze tijd ook gonen. Dat fangt en dat hoort aan en bewies zich dan im leven. God brukt niks schwerer, dan zien jo as jo en zien nee as nee. Aber hier wordt ons gezegd dat God en zien oja schwerer deed. Dit wist ons dat God dit ganse was doen wordt. Hij brukt mensen sprook, dat hij dit klaar maken kan. Die mensen die 20 jaar en alle weren, worden niet in God zien kana aan ruwen en komen, dat hij aangeven wil. Dat is ook aangeloven dat mensen van hemel uitgesloten worden. Daar is ook een gevoel dat christen nu niet zo leven worden als God dat je veld. Dat wordt menen dat ze in een geestelijke wildnis ramwanderen worden. Ze zeiden dat ze de Heer Jezus aangenomen hebben, maar ze willen voor zichzelf leven. Zo'n leven wordt mensen niet ruw en zegen brengen. De eenste vrede en ruw dat we ervoor kennen, is de ruw en vrede die tot ons komt, wanneer we gehoorzaam zijn, tot God. Wanneer we in Christus wandelen worden, dan worden we niet onvruchtbaar zijn. Nu de 12e en 13e vers in het 3e kapitel. Zijt u verbreden dat geen van u een bezit aangelevend het hart heeft, dem leven je God te verloten. Aber vermoont je onereinander dag voor dag, zolang als het nog vandaag heet, dat niet irgendwer verhoord wordt, dich die zin er lest. Dan wie zijn met Christus eentje geworden, wanneer we dat toevertrouwen dat we hem aanvang houden, vasthouden wat hem eng. Een mens kan nu ook een aangelevend hart hebben, verlegd weer in Jezus als de eenste heiland. Aber daar zijn tijden, wo we dem Heer niet vertrouwen worden, dat hij beter weet als wie weten, wat voor ons goed is. Oder hij heeft ons een verspreken en zijn woord gegeven, aber wie had dat niet aangenomen en had dat niet in ons leven aangewend? Jezus moest zijn jongen volken vermonen wie sie nicht glaubte. Sie wäre klein gelebt. Wann Gott wird gesagt haft und wie sei er, dass wir dort nicht leben, dann mag wir Gott zu einem Lägner. Wir kennen uns Fallens ab dem Herr verloten. Er wird niemals Trigona ab sein Wort. Die Bibel ist nu Gott sein Wort zu uns. Hier sind mir die Schriften, die dort erklären. Und das vierte Moseburg, wo Biliam für Balak Gottes wegen Israel prophezeiert, deed, lesen wir dort in 4. Mose 23, 19. Vers. Gott ist nicht ein Mensch, dass er liegen wird, oder ein Mensch sehen, dass arm wird, wird leid sein. Wird er was sagen und dort nicht tun? Oder hat er geredet und wird dort nicht gut machen? Und dann Titus, das erste Kapitel, die erste zwei Vers. Paul, Gott sein Sklav, und Jesus Christus, sein Apostel, nur Gott sein Auserwählte, er glaube, und die volle Erkenntnis von der Wahrheit, die nur Gottes Seligkeit ist, und die Hoffnung für das ewige Leben, dass Gott, die nicht liegen kann, versprochen hat für ewige Tide. Dann ist du noch eins in Jakobus 1,17. Jede gute und vollkommene Gave kommt von boven, von dem Licht vorda, wie wem dort keine steht, es zu ändern, oder schaute Wechsel. Gott weet wat in unsere Zukunft ist, he weet wat passieren wird, he weet wat für uns das Beste ist. Unsere Verantwortlichkeit ist, dass wir am Leben und dass wir am Gehorsam sind. Wir müssen dort sein, dass wir nicht ein unlebendes Wort in uns ist. Die Schreiber waren seine Leser, dass sie sollen nicht ein unlebendes Wort haben, aber er sagt an, was sie tun sollen. Sie sollen sich untereinander vermohnen. Gewöhnlich sind wir viel besser mit Klagen, als wir mit Motorsprecher sind, ein anderer zu vermohnen. Da sind Tide, wo Menschen mutlos und verzocht sind. Und sie fehlen sich sehr allein und verloren. Wir kennen den Motorsprecher. Wir kennen für den Beter. Wir kennen den, das Evangelium geben. Die Schreiber redet hier zu Christen. Einige werden sich nicht sicher, dass sie ihre alle Wege verloren wollen. Da werden andere, die verfolgt werden, weil sie an Christus lebten. Denen fehlt Mut. Sie mussten wissen, dass sie nicht allein stünden. Da werden auch Söhne, die Gemeinschaft mit anderen Christen verloren haben und die geistlich kalt werden geworden. Söhne sollen vermohnt worden. Das ist, was ich schreibe an Luther im Brief sagen wird, aber dort ist gut, dass es hier auch gesagt wird. Das ist, was wir in Hebräer 10, 23 bis 24 lesen. Dann will wir ans Bekenntnis an die Hoffnung festhalten, ohne Not zu lassen, dann die dort versprechen, jef, es true. Und weil wir auch einer dem anderen betrachten, dass wir uns untereinander Mut aussprechen, zu leben und gute Werke, und nicht unsere Versammlungen zu verloten, so als welche ihre Mut ist, aber uns eine dem anderen ermuntern, und so viel mehr als wir sehen, dass der Tag nodig kommt. Da sind Menschen in dem Herr seine Gemeinde, den Mut fehlt, du und ich kennen den Mut aussprechen, und an ein erchristliches Leben der Länge halten. Da sind auch Söhne, die noch nicht bekehrt sind. Den können wir die gute Nachricht von Christus bringen. Mein Freund, vielleicht bist du selbst noch nicht bekehrt. Wir wollen nicht haben, dass du sonst ewig verloren sein. Du kannst von doch, nu kriegt, selig gemacht worden, wann du deine Sünde dem Herr bekennen wirst und dem Herr Jesus aus dem Heiland annehmen. Du kannst dort ihr Rot nu tun. Und du kannst weiter, dass du ewig Leben hast. Das ist eine wunderschöne Wahrheit. Uns fehlt so eine Vermohnung Tag für Tag. Wir weten nicht, wie lange das noch möglich wird sein. Solange als das von dort ist, sollen wir flüchtig in Gottes Arbeit sein. Morgen kann das zu laut sein.

In 2 Korinther 6, 1 bis 2, steht dit geschrieben. Wils wie seine Mitarbeiter sind, do wie jun prager, dat die nicht Gott seine Not am sonst kriege. Dann he sagt, ich ha die en ne angenehme Tiet angenommen, en an der Radungstag halb ich die. Kick, nu es ne angenehme Tiet. Dit es der Radungstag. Paulus neemt een poort van deze vers van de profeet Jesaja. Er zijn mensen die veel dingen en morgen en dan schuwen. Ik word dat morgen doen. Maar ze schreeuwen dat niemand ze doen. Met die beste dingen is dit niet zo slim. Maar wanneer met die ziel en de raden te doen heeft, dan is dat zeer slim. Wanneer een mens de Heer Jezus als heiland en dit leven niet aangenomen heeft, dan is dat op eeuwig te lood. Nu is de radingsdag. Nu is de tijd dat u die zeggen maken zust, dat u waarde je boeren best. En hoe kunt u dat doen? God zijn woord, de Bijbel, zegt dat zonen die aan de Heer Jezus geleven, ha dat eeuwig leven. Johannes 1, 12 en 13 zegt, over al die aan, dat heet Jezus Christus, aannemen, geef hij dat reich, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zien willen, aber van God je boeren sind. En dan in Johannes 5, 24 lezen we, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert, en dem geleefd die mij geschikt haft, haft dat eeuwig leven, en kämpft nicht hem je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Wanneer dem Herr Jezus onnemst, dan jeft God die dat eeuwig leven, en du kannst dan weten dat du best zelig geworden. Dat je zaad, kon geen mens zelig maken. De Juden pochten zich dat ze de Jezaatse hadden, aber keiner, sogar de priester, kunnen dat gans holen. Dat meent niet dat de Jezaatse aanrecht oder anheilig wäre. Dat Jezaatse wist bloos hoe zindelijk we zijn. Dat Jezaatse wie haarlijk. Aber wat we in Christus hebben, is veel haarlijker. Dat is veel beter. Daar is een interessante schrift in 2 Korinther, het 3 kapitel. Daar redt Paulus van de onderscheid tussen Mozes en dat je zaad en Christus en de radung die hij voor zich gebracht heeft. Daar zegt hij dat je zaad ons verdampt, maar de Jezus maakt ons levendig. Als Mozes van den boog met dat je zaad erop kwam, schien zijn je zegt met God zijn haarlijkheid. Wanneer hij met de mensen redde, dan leed hij een sleier even zijn je zegt. En wanneer hij met God redde, dan neemt hij dat af. Paulus zegt ons waarom hij dat deed, in 2 Korinther 3, 12 per 18 de vers. Dit is wat het zegt. Zijn hem al wie zo'n hoopning ha, zijn wie zeer broof, niet zo als Mozes, die zich een schleier verzien je zegt, moest houden, dat de kingen Israël niet kijken zullen, ab dort wordt verschwunk. Ober er zijn wie hoort je mocht. Dan wat den vandaagse dag, blijft dat schleier ver aan, wanneer dat oude bond geleest wordt, dat sleier dat in Christus weggenomen wordt. Aber wat des dag, wanneer Moses geleest wordt, ligt dat sleier op er hoort. Aber wanneer er hoort zich nom Herr betiert, dan is dat sleier weggenomen. Nu, de Herr is de Jeest. En wo immer dem Herr zijn Jeest is, daar is vrijheid. Aber wie alle zijnen met een opnet gezicht, dem Herr zijn heerlijkheid, zoals in een spiegel, en zijn doordat geënderd van een heerlijkheid naar nog een heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat sleier dat op de Juden er hoorten weer dat ze niet zijn kunnen dat God de Heer Jezus van aan geschikt houdt. Daar zijn nu ook zo'n mensen die een sleier op er hoorten hebben. Ze mochten zeggen dat ze niet leven kennen, wil ze dat niet met erdenken stemt. Oder dat ze God zijn woord niet aannemen kennen. De trouble is de zin en een mens zijn hoort. Wanneer dat hoort naar de Heer draaien wordt,

dan wordt dat schleier weggenomen worden. De Heilige Geest werkt in den Verstand en dat mensen hoort, zodat ze naar de Heer draaien kennen en zo voor de Heer zijn arbeid en eer leven kennen. 14e en 15e vers. Dan wie zijn met Christus eentje geworden, wanneer wie dat toevertrouwen dat we hem aanvang hadden, vasthouden bij hem eng. Wist het nog gezegd is, vandaag, wanneer je zijn stem heren, dan verhoort je nog wat er niet, zoals in de verbetering. De schrijver brengt ons weer de lengte en geeft ons een grote waarheid. Wie zijn met Christus eend geworden, schrift hij. Wie moet behouden dat de schrijver heeft eerstens de Juden hem zijn, als hij des brief schreef. Daar werden ze naar die je heet houden en je leeft houden, dat Christus de ervulling van alle woordzijingen weer, maar ze houden hem niet als er heiland aangenomen. Ze zullen zijn toevertrouwen niet wegschmieten, ze zullen verwaarts gaan en de Heer Jezus aannemen als de eense heiland. Daar zijn mensen die van Jezus weten, maar ze hebben hem nog niet als heiland en Heer aangenomen. Bist u een van die? Van jou, dan blijf niet langer in zo'n aangelevende toestand. Je hebt die zelfs taan tot de Heer Jezus. Hij wordt die als zijn kind aannemen. Hij wordt die zijn zonde vergeven en wordt die zijn gerechtigheid geven. Eind met Christus gemaakt, kan bloos God doen. Wanneer dat passiert, dan worden we ook derg aankennen wat hem eng dat toevertrouwen en hem hebben. Ons toevertrouwen is in de Heer Jezus en in de Heer God zijn kracht en volmacht, niet in ons zelfs. Dit is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 10, 27 bij 30. Mijn schoop heren mijn stem en ik chan aan, en zij val je mij nou, en ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tenen kan die uit mijn hand rieten. Mijn vader, die mij die je geeft haft, is gerater als alles, en tenen kan die uit mijn vader zijn hand rieten. Ik en de vader zijn eind. En de apostel Peter zijn eerste brief, schrift hij dit in 1 Petrus 1, 3 bij 5. Je eert als de Heer Jezus Christus zijn God en Vader, die ons door zijn grote erbarmen heeft, die nieuw je bord je geeft, dat we door een levende hoopning ha, door Jezus en zijn opstonden van dood, toen overgoed dat niet verkomen of vergonen of verwaaltje kon, dat voor ons bewoord is in hemel, voor ons, die door God zijn almacht bewoord worden, door den geloven, toen de radung die om laatste dag wordt je op een boord worden. Wie haan nu de radung? Ober de essen poort van de radung, dat in de toekomst wordt erveld zinnen. Dit heeft met ons charper te doen. Wie haan nu een charper die verjenkelijk en irdisch is? Ober, God zij dank, wanneer Jezus terugkomen wordt, en ons van dood afwakken wordt, oder in de loft voor ons komen wordt, dan wordt hij ons een nieuwe charper geven. Dat wordt een himmlische, een onverjankelijke charpe zinnen. En wat een God zij dank. De 15e vers zegt, wils het nog gezegd is, vandaag, wanneer je zijn stem heren, dan verhoort je nog wat er niet, zoals in de verbetering. Wanneer wie dat als de Juden er horten verhoort worden? Nou, dat passiert meerdere malen ze in de wildnis weren, als ze naar in het land reisden. Door weer de tijden dat God aan vernichten wil, wil ze houden zich jegen God gestald en weer aan je huizen gewaast. Ober God weer immer wader genedig gewaast. De Hebreeën schrijver zegt nu te zijn lezer dat ze zullen niet dezelfde fehler maken. Dat is nu ook nog de boodschap, wanneer dat evangelium je heet haast en du die door jegen stalen worst, dan wordt die hort gemaakt worden. Dat kan die een gewisse geven dat hort geworden is, en kan die niet langer in rechte weg wezen. Je leeft God zijn woord. De Heer Jezus is voor die gestorven, en heeft die zin om triets alle betoeld. O vriend, wil het nog vandaag is, laat aan die raden, en die van die zin losmaken. God is zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. Wie zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: En vandaag in de studio met me, ik mijn leven vrij Lisa.
3: Hi, en ik vrij me te zijn. En dit waren met die tip dan.
2: Ja, dat jij me zo, ik vrij me ook, waar dat zwaar toe. Ging veel moest aanschijn. En vandaag hebben we waar dat alleen had. We hadden een jonge vrouw. Zij schreef ons, en vroeg is, we wilden wel een reden van, waar hij leef te houden, wanneer met een jonge familie omvangt is. Zij waren jong bevriet, zij waren gelijk 8 maanden bevriet, en zij wilden niet eerst het baby gaan, en zij waren nieuwsgierig, waar we wilden doen, wat we als we kunnen van reden, waar we wilden in het motor spreken, in het leefstuk te houden, met van het kind in de wereld aankomt, en van de wereld.
3: Ja, ik guess, het eerste wil zijn dat even voor de baby hier is, ten nu zijn we geen tijd spent en rijden meer aan voor de baby.
2: Ja, meer te ploen.
3: Ja, like wat je van kijken en like van die top involved zijn met dat niet bis einer is, dan dat hoopt in het leven strijken, wens dan zijn je meer included en wil je dat doen.
2: Ja, zeer wichtig dat die top je eindigen met de dingen wat je wil. En wo je wel gaan komen, even met een grondbien, juistlich ook, op wat je bien wel top. En een ander ding moet zijn, je eindig worden, of voor je retent gaan, wo je een keer wel opbrengen, wo je leren wel. En soms van de dingen worden zijn, wegens wie zijn, we komen van 2 verschillende families. Eine als eine Weich habt gebracht, andere als de andere Weich. En we gaan verschillende wegen, waar onze ouderen aansteiden, waar we dat aan?
3: Abbringen.
2: Niet stroeven, maar.
3: Aanleeren.
2: Ja, ons aanleeren. En wanneer we ons ook zo denken, wenn we van onze 2 families vinden, die we zeggen, we deden certain, mijn ouderen hadden certain wegen ons aangeleerd en die ouderen hadden niet. En mij zagen samen van die niet gemerkt, die niet van deze. En dan moest wie aan zijn meerdere strek vinden. Wat we dan voor aanschaffen?
3: Ja, en dat was een fijn was voor ons even. Want wie kan nu met zijn wat we wanneer gelegd hebben, wat we wanneer doen hebben voor ons, right?
2: Ja. Want
3: wie eigenlijk deden dat niet.
2: Ja, klopt.
3: Voor we ons eerste baby hadden.
2: Ja.
3: En zo, ik wil dat we onze eerste paar jaar even... Zou je helpen gaan wanneer we weer een bed in hetzelfde plotje was, waar we willen ons kind opbrengen.
2: Ja, want we weer een hebben zelfs gezien.
3: No.
2: Die had een weg van waar je een aantrekking deed en ik had een andere. En we kwamen never, we vonden never de middelstrek, waar we beter hebben zelfs gezien weer.
3: Ja.
2: En dan bracht het veel, bovenstaan aan, niet strijd, maar
3: aneinigheid.
2: Ja. Weens, wanneer ik dan zag dat die deed something, dan, me dort, en wenn sie können nicht verstehen, was wirst du dort tun?
3: Und dann von mir kriegst du, nicht?
2: Ja, die kriegst du dort.
3: So, ja, wenn, fahren befrieren, fahr der Baby campt, dann fährt man weit in der Fehlmeier.
2: Ja, krass.
3: So, wenn einer Alkon fahren befrieren, fahr der Baby campt sein, das sind some Dinge, what we, like, das sind ein paar Dinge. Brauch ich alles, cause some Dinge liegt einer, dass der Baby alle warten, whatever.
2: Ja, das ist mein Tipp.
3: Aber, van de vaard baby camp een paar dingen klaar zowel wie dit dingen doen, dit doen, en dan dat is alles. Dan even je luta doen. At least een paar dingen kan je kunt agreeen.
2: Ja, met eenig woord.
3: Ja, met eenig woord. En dan at least die paar dingen wat je wichtig zijn, kan recht doen, de eeuwig wat al kom.
2: Dat komt al met de tijd.
3: Ja.
2: Ja, weet je, plus dat einde zeer wichtig ding is, dat je eenig zijn.
3: Ja.
2: Dat die aber selbst gesehen zijn. En nicht voetsomfang, huinsch, ara, tenaction, wanneer je nicht so bis hier, als die die erwünschen is, dann is eine gute Möglichkeit, dat die er nicht so eine von je redt han. Aber je zijn nicht aber selbst gesehen. Dan is het fijn, leider de tijd nemen en freuen, gute freuen.
3: Ja, even, eine wort nicht einmal voets, en is al gesehen zijn, nicht?
2: No, klar.
3: Like, so, wenn einer sagt, so würde ich das gleichen, en de andere aber nicht, verstehen erst, konnte sein, or the andere kunnen vielleicht fragen, like, waarom wist je dat stuk liggen? Zodat je daar kan het zijn, waarom die er zo wel, right? So, ja, en dan zal je zien zijn, wat zij helpen met de livestock om.
2: Oh, gans, gruwelijk zo. En ik weet, wie we dan zijn zoveel hard bij de gespoord van wie dit je wist houden. Want wie ons houden beter aan wat je tjammert al verder dat onze kinderen hier worden weer. En even ook nog die eerste jaren al nu dat die worden weer. Wir schien so, wie kämen uns nicht an uns und kriegen in dieser Hinsicht. Und wir uns eingedeuten und dann haben das viel Schwierigkeiten mit dort gebracht, wo da nicht viel so neidig warst. Wenn jeder mit dem Reich tun, wird jemand auf Fuß von Tiet nehmen, jemand eingehen und ab selbst gesehen sein, wo ihr wollen jede Kinder anlernen und wo ihr wollen abbringen.
3: Das fällt sich vielleicht, oder das hielt sich vielleicht, dass du erst vielleicht nicht mal das Reich denkst, wenn das Baby erst noch mal clean. Aber da actually, kommt der Fuß von clean on all, wo einer nicht mit der Green hat, like, wenn er das Baby soll vielleicht schlucken gehen, oder wenn er zum Dinge bloß, ja, von clean on all, dort einer, all Dinge antwortet, dass dort actually brückt zwei Menschen zu einer Green und zum Dinge, so.
2: Ja, korrekt. Na, das brückt unbedingt zwei Menschen, wenn das bloß eine Weifel dann und der andere, der kämmert sich am Nisch. En verlaat zich gewoon dat de ene wat zich te met weten, dan wordt die even meid, en die wordt frustrated. Wat wil je dat op die tje noemen?
3: Vlieg met, like de...
2: Verdrisselig,
3: ja.
2: Ja, dat is een tje met verlaat. Ja, die wordt dan verdrisselig te be, en dan, je hebt het strijd, en dan wordt de life called, en dan vangen ze zich aan te meiden, dat ze zich niet, zich om zich kameren maar, en dan, je hebt de boy af en doen.
3: Ja.
2: En het andere ding wordt dan, wanneer de baby dan in geboren is, dan schenkt ze erin, maar ze nog meest wel een vrouw.
3: Actually, even nog een ding, voor de baby kamt.
2: Oh, oké.
3: Wordt dan, wat... Das ist für die Früh vielleicht alles, für den Mond. Aber, like, what, wie es früh ist für den Wellen Hahn ans Mond soll ans vielleicht mal halten. Even vor der Baby kommt.
2: Oh,
3: so, wenn der Baby ist kommt, dann das nicht alle ganz nie erst, like, oh, like, yeah. Nie soll er nach all diese Dinge tun. Aber wenn der früh auch vor der Baby kommt, vielleicht sag ich, hey, wenn der Baby ist hier erst, wenn die mich kennen, wird man diese Dinge halten.
2: Nein. Ja, gerade mit dem Blumen hat, vielleicht wer sich am Wort kämmern wird, von wo der Mond sich wird, En ook de früh, dat wordt er abgehoeven worden zijn. Dat het niet loopt aan een schock is, dat ze zich eens zijn, oh, nu wat.
3: Ja.
2: Dat we al met een ploen gaan. Dat het niet plus
3: af. Ja, dat really helpt dat einer dat kan, processen, or like.
2: Ja, dat. Ja, ik weet het woord al begrepen.
3: Ja, like dat einer dat kan om met plus aan denken, of als het ervan is, du erst dat het niet alle nie is.
2: Ja, dat daar niet voets alle fresh is. Dat we al met een ploen gaan, dat het niet plus afverhaft alle. Eens haast ik niet eens de ganze wereld, nee.
3: Ja.
2: Dat wil een beetje, dat je eens al met een easing doen, dat het al voor iets al.
3: Ja.
2: En dan komt de baby.
3: Ja.
2: Schiet zo, want baby is hier, dat is me zo goed met alle onze vijf jongens. Dat ik niet missen, als hier dat ze nog ganz een frische waar ik aan ga. Dat is een onderwijs.
3: Ja.
2: Because dus een frische mens in huis ben, wat de atmosphere in huis is changed.
3: Ja.
2: En dan maak ik, doe wat ik aan leer, nee.
3: Ja. En dat neemt al tijd.
2: En dat brengt tijd, ja. En dan wil ik zeggen, wanneer baby is hier is, dan wil de mond, wat wil je zijn, wat de mond wil gaan doen, zodat de vrede lichter weer, als zich dat niet zo feilen, dat zij gewoon verloeten weer niet, de mond zit niet in haar kamer, en dat is veel meer bis hier en dat. Dat voelt zich vielleicht alles als het werkelijk zo is, maar wat wil je gaan doen, om rijden met dat niet te stoppen hier.
3: Ja, van mijn experience, nu de baby, especially, dan hebben ze een hormoon zeer op en doel gaan. So, vielleicht eine minuut voll waren ze trurig, eine minuut voll waren ze moutig, vielleicht eine minuut voll waren ze, dus we zijn ganz allein, even though we hebben een man en baby, like, we zullen really, aan ze vallen, dus we hadden alles, aber wenn ze aan ze hormoon zeer op en doel zijn, nu de baby, komen alles te dingen.
2: Yes.
3: Trurig, allein. Maut dich, beon.
2: Ja, beon, falls ich die Friede auch so, sei allein, ne?
3: Ja, sei allein. Und so, ich würde sagen, für mich würde es wichtig gewesen, ich weiß, wir reden wird von unserer Experiences nicht, dass wir Menschen, wir haben das Ding tun.
2: Korrekt.
3: Das von dir, wir schauen, vielleicht bei sie mir gesehen, würdest du da jetzt fern, wenn ich das Baby besorgen?
2: Aber nicht, ja.
3: Vielleicht du bist satten, und bist mit mir vertrauen, like, du darfst gleich ars wat dan, blus te zetten en met me taupe zijn, like dat would me ze vuilnis van ik niet zo online weer.
2: Correct.
3: Or van ik woer han, vlieg een vriend even gehad en ook pas met me rami dreven, or ja. Yeah. Mm-hmm.
2: No, en ik wil ook zo eindigen, dat wil zo wichtig zijn van de jonge dads en alle dads, wat een niet frische baby han. Dat is ik krijg om deze zaken te doen. Dat is ik actually extra tijd neem voor dat. Door te zorgen dat de vriezen niet brug zo alleen vallen. Want we weten dat het passiert natuurlijk al wie eens. Wat er daar gewoon als met een baby in de wereld aan brengt. En al die gevallen wat er dan opkomt. Maar dat is het al zijn. Dat is dat de mond zich daar aan te doen. Dat het veel tijd neemt.
3: Ja, ik geloof even voor die. Like die was dat je gelijk hebt. Vanuit dat je gezegd had. Dat is niet eens echt niet... die niet genoeg is voor mij.
2: Ja, wie wist niet van beter.
3: Ja, en zo, mijn nieuwe kentregung wil ik zijn, like, hey, mij voelt actually dat die gewiss bij sie mij zetten is. Like, ja, nicht ja. Nach,
2: neem die meer tijd van
3: ja, mij. Ja, niet dat huis bezorgen of anything. Like, nu voelt mij, nu wat ik mij terug van nou, voelt mij die gewiss sieht mij.
2: Ja, ik kan zeggen, een vertel man.
3: Ja, like, so, ik glaube, even voor die, like, die wirst het je gelegd hebben, en ik dacht, wat je gezegd hebben, aber einer ja. Leert, nicht? En dat is waarom, krijg waarom wie dit niet kan zijn.
2: Ja, dat krijg waarom wir dit niet willen, krijg dat wie andere jonge ein paar junge Liedchen haben damit, dass die nicht brücken, die selbst die Fehler merken, was wir haben. Und auch viel eher ein Schränkung haben im befriedeten Leben, als was wir haben.
3: Ja, und ich erinnere euch das erst, welche ab zu das Werk, wo die früher sich zu fallen.
2: Ja, korrekt.
3: Aber ich weiß nicht, was für meine andere Jungs fällt, dass mir actually even ab zu ein Jahr, wo das ab und Duel ging. Und even du, wo ich dir vielleicht auch gelegt habe, und ich entstehe, die muss wundern, woran ich gerohren deit, oder woran ich trierig wird, oder woran ich, wie das ich wird.
2: Oder verdrüstig wirst.
3: Ja, wusste ich vielleicht gelegt haben, und ich hat gesagt, like, hey, like, ich fall mir bis das dit, wenn ich glaube, erst nochmal vom Baby haben, nicht, or something like that. Bis du das wirst, dass das erst nicht something, was nicht so was artig mit mir.
2: Ja, das fährt und fällt sich dem Monat dann so, der, ik kon niks niet recht doen, ik merk bloß Fehler.
3: Ja.
2: En, de vrede gleich mij niet, en dat is bloß immer verdrusselijker, dat is treuriger, dit oder dort.
3: Maar de baby neemt Everhand nicht.
2: Ja, like, de baby neemt zo veel tijd, eigenlijk geen tijd meer, dat de monat verstoen kon, dat einfach in een proces is, wat de vrede durch.
3: Ja. En wat verstoe je zijn?
2: Geduldig zijn, man.
3: En wat verstoe je zijn, waar de vrouw kan dan den tijd, even wanneer een klein baby heeft, dat de man zich niet brug zou vallen. Dat van een ganz online is, of ganz tachtig wat.
1: Hey, zo wie het voor vandaag. We freuen ons dat je waar als een man ons geweest. Wenn je op een zon wieder vrouwen hand voor ons, roept ons veilig aan op ons WhatsApp-nummer 205-495-0357. En wenn je nog meer wilt denken van ons te zijn, dan zie ik ons op on YouTube, doe waar je ons ving. En waar we niet vergeten, dat wanneer God met ons is, dan is het.

0: De vandoorzeer heet heute de Raden. Poeterwald, tied is de monst op. Oh, de zon die schien zo schoon al in zijn venster nen. Hoi tied op de klok, oh, wat wie nog gons tied is, de wie nog niet meer gons half zeven. Vandoor wie doch zinnowend, hoi kon zich uitschlopen. Hoi hier am ganzen huis wird doch nog moog stel. Ola schloipes nog, zine elre ook zine schwester. Oeh doch, Poeter, dit is toch neer schede zach. Dan kon ik nu maar alleen buiten ran. Nu word ik nog niet veel mensen in de wereld zijn. Nu word ik maar gewoon zitten wat buiten zou lossen als tijdens de manst. Hij stelde de trap erover dat zijn elderen aan het niet antwoordde. En hij dacht, wat een vreugde zit het lijnstred. Hij wees met een kop zijn kleine hond, wint hem korf te laag. Kom, we hebben gewoon. Dat laat de hond zich ook niet tweemaal zeggen. Pienisch wie hij ook al bepoeit, en ze rande zijn bedruid. Ze rande bij de goos. Nu stond Poeter en tijd naar alle zijden, wo zal hij bloes gaan gaan? Het veld moet een wild te gaan en op een boom te klotteren, te zitten, als de kleine veld zal al uit de eieren komen weeren, en als ze ook al vader houden. Ja, oba, mij hangen toch schendelijk moet gaan, de ezels van de jagen. Ober dat uit de jaren, door heen je ben buur, dem zijn de ezels jagen. Dat zijn schoon de ezels jagen. Jo, eerder zal hij bij een woeter gaan. Jo, dat wordt hij doen. Dat grote puddel door, op een darp. Daar worden de pagen nu zo schoon zijn. Hij wordt een beetje oeren gaan. Hij raakt pijnlijk los, zijn kleine hondje bij hem bezit. Als hij daar aankwam, zag hij waar stroom groeiende bleden alle waarden waren. Je zag nu zo smaak alles. Oeh, maar dat weer blad is een refuit hier. Hij ging daar aan over de lijn. Hij moest zich bloes een refuit zetten. Dat hij in deze blad zijn over niet uitrodst. En zich nog ganz ries moog. Hij kon gewoon niet naar smaak woed uitzetten. En dan naar de boom. Nee, hij moest bloes verre voet zitten. Als hij stonden blijft en op dat water zijn opzit, dan zag hij door zijn bruine. Nee, maar wat weer dit bloes? Groot bruin. Dit zag hij als een koe. Nee, een koe wordt toch niet in water zijn. Hij ging boos doorheen en als hij de spieren kwam, dan zag hij werkelijk een koe weer door in water. Die moet wel uitgerutscht zijn en ook in de puddellijn gekomen zijn. Hij zag bloes zijn kop de stond nog boven water. Poeter overleid ook niet lang. Hij moet er helpen. Jo, hij zag wie schwoer die al jerst. Die hield de neer zo hoog in de hecht dat ze nog loft is. Poeter ging schwind en water nen en draait ze zo als hij kon van onder dem kop in de hecht. Aber dat de val der koe gewoon is. Die fang on met er nees na am te schloenen, die wilde het niet. Doch wel doe der het hem holsel voor, van hoi der zo'n kop naar hinje broek. Eber we zullen hoi der koe bloes helpen, hoi verzocht on der te rieten. Aber hoi schoof dat niet. Nee, de koe werd te schwoer. Hoi rooit en dood. Aber de koe die fang on te haseren zo als ze kon. En ze stankeren. Nee, wat zal hij doen? Hij stond en tijdens het onder, maar nee, hij moest haar helpen. Hij ging hem over en zette zijn hond, wat moet hij doen? Zal hij naar huis rennen? Of ook een spa, die slaapt nog, wat hij opgestoen is. Die konden ze ook niet helpen. Dan ziet hij naar de andere ziet en zag, ganz bezit, wie doch een huis. Jo, Zesha, daar leefde de buur, Hendrit. Zesha, die mij hier zit, is de keuk. Naar die wordt hij nu rana. Hij ran zo boosig als hij kon naar de buur. Hij puttert bij den onder der. En voets kwam ook de buur vooruit. En vroeg, wat wist je, jongte, zo tijdig zijn man is bij ons? Juneke, wat is met onze keu? Onze tijden zijn toch allemaal bewezen? Nee, je ne keus aan voeta. Wat aan de keu? Voets hoel uit mijn man, zei de vrouw dan. En de buur Hendrik kwam ook pienisch met. En als hij het bezet had, zei hij veelemaal dankzij dat u mij dit gezegd had. Toch hoel uit de voets en stoot en strank en mijn tractor, dan spon uit hem door vier. Dan ran poot over met, dit wil hij alles zijn, wil de buur dit verdunnen. En dat hij de gornis lang, wat de buur der keu op hem overleden had. De had de keu met een tractor uitgetrokken, en nu bezette ze de keu tup. En zoals het uitzag, wie de blus zo ja mooi, aber de werd nus te broken, ook nus passiert. De buur bedankt zich nog veel mal bepoeter, dat hij zo je scheid wezen en aan je zaast had. En dan ging poeter, vreune huis met zijn eldere en je schwester te frustig eten. Om frustig thuis vertelde hij den alles wat van de oude man is passiert weer. Zijn papa hoorde dat alles geduldig aan en dan zei hij, poeter, zoals du verzorgst de keur uit te traten, zo zijn wij ook voorken. Wie willen andere mensen helpen? En ranen en deunen en verzeten den zo te helpen en zo en zo'n gornisch dat de help zo dus bij is. En dat is ons, Heer Jezus. Dat hij wie alle onze zorgen zijn. Alle zijn wordt ons bedreigd en er wordt ons problemen gemaakt. En hij is immer bij ons dus bij. En hij giet ons ook immer. En hij helpt ons ook Emma uit de neutruda. En zo zijn het zij ook wie. Met al onze zorgen Emma naar Jezus komen. En hij wordt ons de helpen te drogen.
1: Wann wie God hieren habe, zijn kind zijn, maakt hij onze ogen op voor de nood van onze metmenschen. Vorken kon het übersennen, dat wie dat einfach nicht weite, wat wie döne, oder wie halbe Seele. Ober ein tje wie Emma mocke, wie tjene versöhne Menschen bede, in Gott bede, ernte halbe. Gott haft ernt erschaufe, in heu haft ernt hieren, in weit genau, wat ze brücke döne. Vielleicht meinst du manchmal, na jo, mit bede allein, kannst du kein anderen Mensch halbe. Doch dein Gebet bewirkt wird im Leben von anderen Menschen. Gott läuft diese Menschen und kümmert sich noch mehr am Ernst, als du das kaust. Und manchmal kommt du kreit für, dass Gott kreit dich die, diesem anderen Mensch helfen will, für den du betest. Er gibt dir eine Abgabe ab. Überlein mal, fällt dir jemand ein, der Hilfe braucht? Vor dem du beten kaust, schrieb die dir doch auf ein Zadeltje, und immer wenn du beten, da ist das ganz besonders für diese Person, ob es die Mama ist, der Pap, ein Bruder, eine Sester oder ein Freund, oder vielleicht auch ein Lehrer, für wem auch das sein mocht, schrieb ab und bet für diese Person, und er denkt, du wirst sein, für Gott auch wird wird. Und mocht die auch ein Bibelfers dazu ermutigen, den findest du im Neuen Testament in Philippa Feuer versaß. Da heute so, mag ich in keine Sorge, sondern in jeder Loch wend die an Gott und bring deine Bett vor Arm, auch für die Nächsten, da dat mit Dank für dat Gute, dat Gott die alle Wesen haft. Also wie dir wenn jeder Loch nach unserem himmlischen Vater komme, für uns selbst, aber auch für unseren Mitmensch.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De genoeg die God ons te deel worden laat, dat we dit programma uitstrolen kennen, nemen we dankbaar uit zijn hand. We erkennen daaraan dat de Heer nog tijden genoeg voor ons mensen heeft en hij wil niet dat irgendeiner zal verloren gaan. Wil hij geboden heeft dat evangelium in alle wereld uit te dragen, bemerken wir uns auch auf diesen Weg, Gott sein Wort verbreiten, und möchte Herr von der Wahrheit seinen Sehen durchgeben.

Wel, we nu aan het hoop uit Jacobus kapitel 5, de verse 1, 33 lezen. Hier vraagt Jacobus zijn lezers, woord er schemt zoveel strijd en krieg ongejund? Komen er niet echte Leidenschaften, die zich in jene ene leder strijden? Je zijn begierig en kriegen dat door echt nicht, je moorden en neiden en je wennen door echt nuscht. Je strijden en vieren krieg. Die haben nicht, willst sie nicht daran beten. Die beten und kriegen dort nicht, willst sie mit verkehrtem Horte beten. Die beten am Dinge, jene eine Last zu befriedigen.

Jacobus fangt deze afsnit met een vrouw aan die dat kloodersje laat dat het in de gemeente onder de leden niet goed toe heeft. Hij weet dat onder een trich in kampen zijn. Hij vraagt er niet of ze zich onder een ander zanken. Hij vraagt bloos woher trich en zank onder een komen. Zijn antwoord is dat de oude jeest immer nog over een harsje deed. Daarin zanken ze zich onder een ander. Wie zijn hier als eerste dat onder een in de gemeente onvrede harscht? In einem Trich brugt einer alle Gewehre in Mädel, die einer finger kann, um dem jener zu vernichten. Im Trich jaft dat ook immer einen oder meier Fiend, der einer vernichten mat. Dat wird kaum verschlitt alles mit ein. Damit sind ook die kleine Streitigkeiten gemeint. Wie kennen ja alle seine kleine Streitigkeiten kämpfen an sie eine Families und an unsere Gemeinde, nicht so? Dort jeft ook zo'n kamp op onze arbeidssteed en politischen en de eier en tussen de oude en de jonge mensen. Zo jeft dat ook in deze gemeente krijgt zo'n strijdigheid en kampen en beroep en politiek en eierleven en tussen de oude en jonge. Dort jeft door in de gemeente breider en zestere die daarop uitgingen een ander te vernichten. Wann wir diesen Aufschnitt lesen, sind wir in der Gefahr, mit dem Finger ab Jane zu wiesen und von uns selbst wach zu kicken. Völker will wir uns selbst ein, dort wir besser sind als die, wovon in der Bibel geschrieben ist. Innerlich weit wir aber doch alle zu Gott, dort Trich und Zank im gewissen Sinn auch ein Teil von uns einet Leben ist. Überall jaft dort unsere Christen in der Gemeinde Riebungen, Eifersucht, dat mensen zo neef zijn, dat ze wat jellen willen, spanningen en onverzijnlijkheid. Ze gaat door hoe dat aan den kampf voor de waarheid in God zijn woord gaat, die dat immer meer en meer menselijk toe. Dat is werkelijk zeer te staunen, waar van dan als de gemeente im Nieuwe Testament aanvangt, dat die geschicht wat van jou de gemeente zich zo veel mal gedeeld heeft, wens ganz kleine onderscheiden. Jacobus zijn woord is voor ons allem een roep, boeze te donen. De uitdruk onje junt kon kreitse goud ook heiten en junt. En ons zelfs deed de kom ver, wils in ons in het leven verke zo veel onordningen onvreed is. De onvreed strijdigheid en kampen aan de gemeente is bloos en geraten moed dat, wat in onze ene horte steigt. Dit brengt ons nu aan zijn nächsten gedanke, de oorzaak van dem onvreed. Jacobus vraagt, de strijdigheid en kampen die onder jun zijn, waar komen de her? Hij weet goed waar de her komen, maar hij vraagt en ganz afzichtelijk, wil hij ervan overtuigd is dat zijn lezers dat zelfs ook zeer goed weten. Hij wil eind over de gelegenheid geven zich deze vrouw zelfs te beantwoorden. Maar dan heeft hij eind deze antwoord. Kommen denn nicht durch die Leidenschaften, die sich an jene ene Leder striede? Diese Last und Verlangen sind ab dort gerecht, wo der Mensch zum Leben brückt, wo seine Kinder fehlt und wo Fred bringt und leidlich mögt. Unsere Last und ans Verlangen streeft nur dort, wo unseren Lebensstandard hecher bringt. Dort, wo unser Name ein Bete schrieben lässt. En dort wordt onze kinder dat leven voor de toekomst sichergesteld. Veel van dit verlangen is bestemd niet aanreicht. Want deze dingen bij ons ober van de menselijke geest uit luter afgangst en eifersucht aangestreefd worden, dan verjefte die en verdorf ons. Jacobus zegt dat deze last en dat verlangen in ons en onze leden strijden. Waarom is dat zo? De Apostel Paulus beschrijft deze innerlijke geestelijke kampf in Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 25. Ganz kort op die voet, wat Paulus daar zegt, is dit. In Vers 14, ik ober sie fleischlich unter de zin verkauft. In Vers 18 zegt hij, dan ik weet dat in mij dat es in mijn fleisch woont, nicht goudet. En in Vers 19 zegt Paulus dan wieder, dan dat goude wat ik doen wil, kan ik niet doen. Maar dat bijze wat ik niet doen wil, dat krijgt ik.
Jakobus sit ook in zijn lezers dezelfde neiging. En wat hij im Glaubensleven van de gemeenteleden even hand genomen heeft. En dat trouw je daarbij eens niet dat het zo wat in de wereld geeft. Of dat het zo wat in Christus zijn gemeente en je breide en zestrem haren geven deed. Nu wel we eerst nog een leidhaartje en dan maak ik met mijn boodschap weer.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programma bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 674. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 674.

0: vroeg, is dat enige goede nodigst? Lieve Tohira, ik heb dat al vorken gelezen. Ik heb dat vorken van mensen gehoord, wo de haar aan en zo'n loge bijgestone in je halpen haft. Ik heb dat mij als eenmaal erleefd, dat ik om een weer, en wo God mij geholpen haft. Hij gaf mij wat ik zeggen zal, wat ik doen zal, oder hij schijt mij mensen die mij helpen. Hij gaf mij mensen op een weg die mij daarop aanwijzen, wo God God is. Lieve Tohira, ik wil met diesem gedanken sluiten. Mag die nicht sorgen. Mag die dann in so einem Fall nicht sorgen, wat du sagen oder doen sollst. Vertrouw dem Herrn, en hij wordt die ook in zo'n schwere Stunde bestunen in die halpe. Mocht Gott jun genedig zijn, dat dit Beispiel van Paulus jun daran erinnert. Gott roept Menschen. En wann Gott Menschen roept en einen besonderen Abdracht geeft, dan zorgt Gott ook voor dat Ewige. Gott is trouw en halpt. Gott geeft dem Paulus wat hij zeggen soll. En als de Jude schreien zede, der es dat nicht wird, dat hij leeft, dan sorgt Gott dafür, dat de römische Kommandant am Schütze deid. En als de Paulus soll gebungen worden, dan fragt Paulus bloß, of dat nun Gesetz erlaubt is, wils hij een römische Bürger is. En als da eine Gruppe sich heimlich jen Paulus verschwöre, dan is het Paulus seine Sester ersehen, die dort erfuhrt en dort malde deid. In Wahrheit schickt Gott Menschen, die dort Leben von Paulus beschützen. Ich frage, ist dort eine gute Nachricht?
1: Dort wir eine Predigt von Paul Klose aus Philadelphia, Paraguay. Wenn Sie Frage habe, dann schrift uns einfach.

Goedemorgen. Welkom hier. Die begrüßt in diesem Programm Tim Kaffee en Mate Christoph Gunswortlich. En schein dort angeschaut hast, wisse dat war du. Dat het ook al een beetje reine. Van nu hebben we een ganz frischen dag. Fresh meine ich dan, wenn ich an de temperatuur denk. 16 Grad Celsius, dat zal dat kuil worden en makkelijk worden bij 20 Grad. Weens warm kon man dat eigentlich al zo goed ganz nah. 90% chance voor een jeweens de waterdienste en naja. Dat heet zich nu een makkelje medweg, niet? Dat wat je niet frieren. Maar wanneer nog een beetje regen maken is, vielleicht een beetje zubberwater. Hast mal van zout in kadrig gehiet? Dat wordt waarschijnlijk dan nu kalt in zadrig worden, vind ik. Zo. En het nächste harch wanneer dan nu mal in Leuton.